0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukish.
1: Boelischach, ik chach en dukish, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fuin de credive, agus nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.